Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Watch over me.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig, langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

unbreakable. All the words we say end up distorted.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Sterrenkundige Kelly Holly Bockelman is een van de 29 internationale wetenschappers die via een speciaal fonds naar Nederland komen. Ze verliet haar toppositie aan de Amerikaanse Vanderbilt University vanwege de aanvallen van de regering Trump op de wetenschap en werkt nu bij ruimteonderzoeksinstituut Esron in Leiden. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran nabij de straat van Hormuz, als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En uiteraard heten wij ook de mensen die thuis meekijken of meeluisteren van harte welkom. Ook gasten in ons midden begroeten wij hartelijk. We hopen dat u zich thuis voelt in onze gemeente. En vanmorgen gaat voor zuster Wieringa. Zij is docent aan het Evangelisch College in Zwijndrecht. En we kijken uit wat God in uw hart heeft gelegd om samen met ons te delen. En namens de gemeente wensen we u God zegen toe. De kinderen van groep 1 tot en met 8, die mogen na het kinderlied naar hun eigen bijeenkomst gaan. Deze uitnodiging geldt uiteraard ook voor gastkinderen. We wensen jullie vast een hele fijne en gezegende samenkomst toe. De collecte van morgen die wordt gehouden zoals gebruikelijk bij de uitgang. U mag ook gebruik maken van de QR-code. Weliswaar vermeld in de weekbrief. Misschien toch wel goed om daar even rekening mee te houden. Maar volgende week is er een tweede collecte. En die is bestemd voor Tierfund. Ik wil u speciale aandacht ook vragen voor de oproep die in de weekbrief staat. Er worden nog gastgezinnen gezocht voor de Indonesische jongeren. Ik weet niet wat de stand nu is. Maar vorige week werden er nog plaatsen voor 4 jongeren gezocht. Of dat inmiddels ingevuld is, is mij niet bekend. Maar het stond nog wel in de weekbrief, dus vandaar dat ik u daar nog op attendeer. Wilt u in uw gebeden ook denken aan de zieken, de alleenstaanden en de gemeenteleden die het moeilijk hebben? Na de dienst bent u van harte welkom om een kop koffie of thee te drinken in de ruimte hiernaast. Rest mij nog u namens de kerkraad een gezegende dienst te wensen dat deze mag zijn tot eer en verheerlijking van God onze Vader. We zingen nu het aanvangslied, Psalm 125, 2 versen 1 en 2. En laten we dit voor zover mogelijk staande doen.

Ja, wij mogen als de Sion vaststaan omdat wij op de Heer vertrouwen. Want onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Amen. We zingen opwekking 159.

Nou, dat kinderlied heb ik niet uitgezocht, maar met heel veel plezier gezongen. Want het past heel goed bij het thema van deze dienst. Misschien kennen jullie het boek. Ik heb de afgelopen maand heb ik het boek Patriot van Alexei Navalny gelezen. Het is ook een serie of een documentaire op Netflix over deze man. En dit is die Russische oppositieleider die de corruptie van de regering van Poetin aan de kaak stelde door middel van bewijsmateriaal op YouTube te zetten. Op een gegeven moment had hij een hele aanhang. En dus er ontstond een enorme beweging om deze Navalny heen. Om zich te keren tegen het onrecht dat gebeurde door de regering van Rusland en door Poetin. Nou, uiteindelijk werd hij zo'n grote bedreiging dat hij ook is vermoord. Hij heeft toen eerst zo'n giftige vergiftigings... hem is gift toegediend in het vliegtuig. Hij is hersteld in Duitsland. Maar waar het mij nu ook even om gaat, is dat hij terug is gegaan naar Rusland. Nadat hij hersteld was van die enorme vergiftiging. En hij geeft in dat boek ook aan waarom hij dat deed. Hij hield van Rusland. Hij hield van het land. Hij vond de regering vreselijk. Daar verzette hij zich tegen. Maar zijn liefde ging uit naar het land waar hij was geboren. Maar zijn liefde was ook voor God. Hij schrijft erover hoe de bergreden voor hem heel belangrijk is. Hoe je echt als christen kunt leven en Jezus volgen in je dagelijks leven. Dus hij hield van Rusland, maar hij hield ook van God. En hij wilde ook recht, zoals God dat graag ziet, recht en gerechtigheid, weer terugbrengen in het land waar hij vandaan kwam en waar hij zo van hield. Dus je zou kunnen zeggen, die man die hield van God en die man die hield van moedertje Rusland. En die twee loyaliteiten maakten dat hij grote risico's nam. In de naam van God wilde hij recht brengen in het land waar zoveel onrecht was, wat hem uiteindelijk zijn leven heeft gekost. En we gaan straks twee passages uit de Bijbel lezen waarin we dat terugzien. Dat je God gehoorzaam bent, je uiterste loyaliteit ligt bij God. Maar je woont ook in een land waar je loyaal aan bent. Navalny hield heel erg van zijn land, maar ook als je niet super dol bent op het land waar je woont, ben je er toch loyaal aan. Je houdt je aan de wetten en aan de regels. Nou, over die dubbele loyaliteit gaat het in de Bijbelpassages die we gaan lezen. En daar wil ik ook het een en ander over zeggen naar aanleiding van die Bijbelpassages. Gehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid en loyaliteit aan het land waarin je leeft, of het dorp waar je woont, of de stad. Beide passages in de Bijbel laten ook zien dat vertrouwen aan God daarbij fundamenteel is. En daarom vond ik ook zo mooi dat we zongen, stap uit je boot, durf op water te lopen. Nou, Navalny heeft dat met zijn leven moeten betalen, maar vraag God om hulp en de hemel gaat open. En dat lied daarover gaan we ook zingen in 905, dat je door God alleen laat leiden en hem daarbij weet als je risico's moet lopen vanwege die dubbele loyaliteit. Laten we lied 905 vers 1 en 3 zingen.

Zullen we gaan staan voor het morgengebed? Laten we bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Geest. U bent onze hulp. We spraken het al uit. Uw trouw is oneindig en u roept uw naam over ons uit. Wat een blijk van uw ontferming en barmhartigheid. Trouwe God, liefdevolle Vader. U heeft ons de afgelopen nacht laten uitrusten in onze slaap. Maar nu zijn we bij elkaar om u te verheerlijken. Om hier samen uw goedheid te prijzen. U schiep het licht. U bent zelf licht. En in uw licht leven wij. Laten we ook vanmorgen weer de woorden van onze mond u behagen. En de overpeinzingen van ons hart u bekoren. U bent onze Heer, onze rots, onze bevrijder. Dank u voor uw aanwezigheid hier vanmorgen op deze nieuwe dag. We danken u dat we hier nu alles wat we meedragen vanuit de afgelopen week voor u uit mogen spreken. Ja, we ervaren zoveel machteloosheid en onzekerheid. En dank u wel dat we nu bij u, u bent de rots, alles kunnen brengen en bij ons ook kunnen achterlaten. Wij vertrouwen ons aan u toe. Vader, we danken u ook voor dit moment hier vanmorgen, dat we bij elkaar zijn om ons op uw woord en op uw lofprijzing te focussen. Om u te aanbidden met de lof van onze liederen en onze gebeden. Om u te laten, om u de eer te geven door het woord te laten klinken in de Bijbel en om elkaar te bemoedigen. Vul ons vandaag met de vrede die alle verstand te boven gaat en zegen ons zo. Vader, we leven in een wereld die uw liefde, vrede en ontferming zo nodig heeft, net als wij. Wij brengen die wereld, ons land en onze woonplaats bij u. We bidden om uw ontferming en uw leiding voor de overheden, maar ook voor onszelf. Dat wij vredestichters zijn. Vul ons hart met uw licht en laat dat licht door ons heen schijnen. God, uw woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat diep doordringt tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. Uw woord is in staat om de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Laat ook vanmorgen en de andere diensten vandaag daaraan bijdragen. Vul ons met uw geest als wij uw woord openen en voed ons. Dit alles bidden we u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zoals ik al zei, hebben we twee schriftlezingen. En ik begin met het lezen van Daniël 1. Het hele hoofdstuk uit het boek Daniël. Ik lees uit de NBV 21. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnessar nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zijn zonder lichamelijke gebreken, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesassar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego.
Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: "Ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen." Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Hanania, Misaël en Azaria had toegewezen. "Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet." De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen ze er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voortgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machten alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnessar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Tot zover het verhaal van Daniël en zijn vrienden. Dan lezen we nog een paar versen uit de eerste brief van Petrus aan de gelovigen in Klein-Azië. We lezen vanaf hoofdstuk 2 van vers 11... Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt, recht spreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer als hoogste autoriteit en van de gouverneurs door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u, door het goede te doen, onwetend de dwazen de mond snoert. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God. Want u moet zich niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God. En eerbiedig de keizer.

Als onze tweede lezing lazen we een stukje uit de brief van Petrus aan de christenen in Klein-Azië. Ik zei het al, hij noemt hen geliefde broeders en zusters, maar in dezelfde adem noemt hij hen vreemdelingen en bijwoners. Mensen die ver van huis zijn, schrijft hij, vreemdelingen die ver van huis zijn. Uit de rest van de brief kun je zien dat het helemaal niet gaat om mensen die verhuisd of geëmigreerd zijn. Het zijn mensen die daar zijn geboren en getogen, die al generaties in die omgeving wonen. En toch noemt hij hen vreemdelingen die ver van huis zijn, of vreemdelingen en bijwoners in een andere vertaling. Dat is een aparte benaming dus van mensen die gewoon blijven wonen op de plek waar ze geboren zijn. Maar Petrus noemt hen zo omdat hij dan aansluit bij een lijn die we eigenlijk in de hele Bijbel zien. Van je leeft eigenlijk als ballingen op de plek waar je woont. Omdat we, zoals Paulus zou zeggen, burgers van een hemelsrijk zijn geworden. Wij hebben een dubbele identiteit in die zin. We zijn met Christus dat rijk van God binnengegaan. Maar we wonen ook gewoon nog in het Koninkrijk van Nederland. En dat thema van we zijn eigenlijk daar waar we niet helemaal thuis horen, maar ook daar zijn we geplaatst. Dat thema raakt Petrus aan en daarom noemt hij hen niet alleen geliefde broeders en zusters, één in Christus, maar ook vreemdelingen die ver van huis zijn. Mensen die ergens wonen waar ze ergens zich niet helemaal meer thuis weten. Nou, het thema komen we in de hele Bijbel tegen. We zijn eigenlijk te gast. En tegelijk zijn we burger van de stad of het land waar we wonen. Daarom zegt hij ook, daar waar je woont, daar moet je ook loyaal aan zijn. Bijvoorbeeld, erken omwille van de Heer het gezag van menselijke overheden. Dus als je figuurlijk in ballingschap bent, heb je nog steeds te maken met de menselijke overheden die je moet erkennen. Maar hij geeft als reden omwille van de Heer, want hem ben je als uiterste gehoorzaam. Dat zou je dus een dubbele loyaliteit kunnen noemen. Je houdt je als volgeling van God aan de regels van het land waar je woont. Maar je doet dat vooral omwille van God. Net zoals elders in de Bijbel staat, doe je werk als voor de Heer. We hebben altijd een hoger of dieper perspectief als christen, ook op dit gebied. Hij zegt ook, je bent vrij. Je bent helemaal vrij. In Christus ben je een vrij mens. Maar gebruik die vrijheid om ook het goede te doen voor de maatschappij waar je leeft. Je bent anders geworden als je in God bent geloven. Je bent anders geworden dan je buren. Je ziet ook in de brief van Petrus dat die mensen om hen heen hen eigenlijk maar een beetje raar vinden sinds ze in Jezus zijn gaan geloven. En ze ook bespotten en een beetje belachelijk maken. Soms ook zelfs buitensluiten uit de sociale kringen. Maar Petrus zegt, handel niet op diezelfde manier terug. Ook al ben je vrijgezet in God, blijf het goede zoeken. Doe het goede. En maak dus niet gebruik van die vrijheid om je dan ook maar helemaal te denken, zie je, ik laat jullie zitten. Maar ga door je andere overtuigingen en levenspraktijk juist iets aanstekelijks laten zien hoe goed het is om met Jezus door het leven te gaan. Ook al word je door hen als een vreemdeling gezien. Petrus motiveert zijn lezers door te wijzen op dat positieve effect. Je kunt het goede bijdragen voor de maatschappij. Je gedrag kan juist aantrekkelijk zijn. Mensen kunnen juist gaan denken, oh, die God wil ik ook leren kennen en die God gaan loven. En in een maatschappij die in die tijd van Petrus heel liederlijk was, en je zou kunnen zeggen onze maatschappij die soms zo egoïstisch kan zijn, kan je juist opvallen met een gedrag als christenen die het goede doen, die het goede voor de ander zoeken, omdat ze God gehoorzaam willen zijn. Maar Petrus roept daar dus zijn lezers op tot een levensstijl, figuurlijke ballingen, die Daniël letterlijk had. Daniël leefde honderden jaren eerder, maar die was letterlijk in ballingschap gebracht. Daniël leefde letterlijk ontheemd op een nieuwe plek en was hij letterlijk een vreemdeling en bijwoner geworden. Op jonge leeftijd is hij al uit Israël of Judea weggehaald en meegevoerd naar ballingschap, vele kilometers verderop naar het oosten. Daniël die behoorde tot een groep
Israëlieten, staat in die tekst, die wordt geselecteerd voor de hofhouding van Nebukadnessar. En Nebukadnessar heeft een aantal criteria waar die jonge mannen aan moeten voldoen. We vinden ze in vers 3 en 4. Dat, wat wil Nebukadnessar? Hij wil Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst. Jonge mannen zonder lichamelijke gebreken, aantrekkelijk om te zien. Rijk aan kennis, ontwikkeld met een scherp verstand en geschikt om aan het hof te dienen. Ja, juist omdat ze natuurlijk van koninklijke en voorname afkomst zijn, zijn ze geschikt om aan het hof te dienen, want ze kennen het hofleven. Alleen ze zullen dat dus helemaal van de andere kant kunnen leren kennen. Je moet je eigenlijk voorstellen dat onze drie prinsessen naar Rusland worden gehaald en daar moeten ze aan het hof van Poetin en de zijne dienen. Nou zijn onze drie prinsessen al bijna volwassen of helemaal volwassen. We hebben het hier over jongens tussen de 15 en de 20. Ik zie jullie zitten. Jullie zijn ongeveer van de leeftijd Daniel, denk ik. Nou, stel je toch voor dat je honderden kilometers wordt vervoerd en daar moet je dan opeens, terwijl je hier gediend wordt als van de koninklijke familie, daar in een hofhouding gaan dienen. En wat krijgen ze daar, de vier vrienden, en waarschijnlijk nog meer die niet genoemd worden? 3 jaar onderricht in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Nou, dat zijn waarschijnlijk historische geschriften, maar vergeet niet, die tijd, alles was religieus, ook religieuze geschriften. Dus onze prinsessen zouden opeens Oosters-Orthodox moeten leren. De historie van Rusland en van de Oosters-Orthodoxe of de Russisch-Orthodoxe kerk moeten leren. Daar moeten ze zich helemaal in verdiepen, net zoals Daniel en zijn vrienden. Ze moeten dagelijks voedsel en wijn van de koninklijke tafel eten. En ze krijgen nieuwe namen, staat er in vers 7. En als je de betekenis van die namen opzoekt, dan zie je dat die vier jongens hebben namen die God de eer geven. Zoals bijvoorbeeld, mijn rechter is God. Of Yahweh is genadig. Of wie is gelijk aan God. Of Yahweh is mijn helper. Zo kun je hun vier namen vertalen. En wat voor namen krijgen ze? Mogen de God Bel de koning beschermen? Dienaar van Marduk? Wie is als Agu en dienaar van Nego? Dus de namen die eerst eer gaven aan hun verbondsgod, die vroeg om bescherming van hun verbondsgod, worden nu namen die eer geven aan de vijandelijke, of de goden van de vijanden, en eer geven aan die afgoden, zo in hun ogen. Dus in hun eigen ogen moeten dat erg blasfemische namen zijn geweest. Nou is mijn vraag aan jullie. Wat zou jij nou het meest aangrijpend vinden? 3 jaar de taal en de literatuur van het vijandige volk leren. Hun voedsel eten. Of een nieuwe naam krijgen. Wat is nou hetgene waar je het meest tegen zou verzetten? Zeg dat eens even met degene die naast je zit. Wel, een nieuwe naam, ander voedsel, 3 jaar religieuze en nationale geschriften bestuderen. Waar zou jij het meest moeite mee hebben? Ikzelf zou denk ik de naamsverandering het lastigst vinden. Ja, herkenbaar. Ja, ik heb ook mijn eigen naam gehouden toen ik trouwde zelfs. Dat vond ik al een lastige naamsverandering. En mijn man stond er gelukkig helemaal achter. Maar misschien herkennen jullie dat, ik hoorde wat ja. Nou, het is dus echt heel opvallend dat die jongens best 3 jaar dat onderwijs aanvaarden. Ik weet ook niet hoeveel keus ze hadden. Maar hij weigert dat voedsel. Hij wil zich aan de reinigheidsvoorschriften houden, staat er. En inderdaad, na 10 dagen op voedsel van eigen keuze ziet hij er ook gezonder en beter doorvoed uit dan de rest. En daarom mogen ze het ook blijven eten. En na 3 jaar is die koning dan ook zo met hen ingenomen, ondanks dat voedsel wat anders is, dat hij hen 10 keer beter vindt dan alle anderen aan het hof. En zij treden dan in dienst van de koning.
Ik kom er zo nog eventjes op terug. Maar het sleutelwoord in dit hoofdstuk, de hoofdstuk 1 van Daniël, het woord dat meest gebruikt komt en voorkomt, is koning of koninklijk. We hebben 21 versen gelezen en 15 keer komt er een variant op het woord koning of koninklijk naar voren. De koninklijke tafel, de koninklijke spijzen, de voorschrift van de koning, de koning deed dit, de koning deed dat. God wordt in dat hele hoofdstuk maar 3 keer genoemd. Maar wel op cruciale momenten. Ik lees even die 3 versen voor. Vers 2. De Heer leverde de koning van Juda aan Nebukadnessar uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Dus die koning voert oorlog, hij wint. Maar de tekst zegt, de Heer leverde Juda aan Nebukadnessar uit. Of Jojakim, sorry. Vers 9. God zorgde ervoor dat de hoofduinig Daniël gunstig gezind was. Dus Daniël kiest voor een bepaald patroon, eetpatroon. Hij neemt een risico, de eunuch neemt een risico, maar God zorgt ervoor dat hij hem gunstig gezind is. En vers 17. God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Dus we zien Nebukadnessar heel vaak naar voren komen als koning of koninklijk en alles wat hij voor koninklijks heeft. Maar hij is de meest inactieve persoon eigenlijk in het hele verhaal. Op cruciale momenten grijpt God in. En verder is eigenlijk Daniël de hoofdpersoon. Terwijl dus de schrijver ons wel laat zien dat die koning wel heel aanwezig is met zijn koninklijke spijs en zijn koninklijke dit en dat. Dus de schrijver laat zo op hele subtiele, maar op overtuigende manier zien dat de werkelijke macht en heerschappij bij God ligt. Niet bij die Nebukadnessar. En niet bij zijn hofhouding. De uiteindelijke macht ligt bij God. En het is dus ook God die zorgt dat Daniëls risico goed afloopt. Het is God die de jonge mannen wijsheid geeft. Ook al zitten ze 3 jaar in de collegezalen van Nebukadnessar. God geeft ze wijsheid, staat er. En God zorgt dus ook dat het goed afloopt met de keuzes van Daniël. En dat is dus eigenlijk wel een hele ironische boodschap in dit verhaal. Die koning die lijkt wel heel wat te doen en voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk is de enige die wat voor elkaar krijgt, is God. En soms door Daniël heen en soms ook zelf actief. En dat is een hele belangrijke boodschap in het boek Daniël. Hier in hoofdstuk 1, maar ook in de rest van het boek. En we zien dus dat Daniël en zijn vrienden een balans zoeken tussen het dienen van die machtige God en toch ook zich willen assimileren in die maatschappij. En waarom ze nou die opleiding en die nieuwe namen wel aannemen en dat voedsel weigeren, we weten het niet. We weten het niet. De boodschap is in ieder geval niet dat we alleen maar altijd overal alleen maar groenten mogen eten. Dat is echt niet het doel van het verhaal. We weten ook niet waarom Daniël dus die namen wel accepteerde en dat college, maar niet het eten. Er staat alleen maar, hij wil zich aan de reinigheidsschriften houden, voorschrift houden. Zou het afgodenvlees zijn? Want ook Israëlieten eten vlees en drinken ook wijn. En toch beperkt hij zich tot groenten. Het is een mysterie en de schrijver laat het ons niet weten. Wat hij dus wel laat weten is dat Daniël 2 grote dingen accepteert en zich ook in gaat zetten, in de collegebanken zitten. Hij luistert blijkbaar naar zijn nieuwe naam. En 1, in mijn ogen, kleiner ding, niet accepteert. Dat is voor hem blijkbaar groot genoeg om te zeggen, daar houd ik mijn poot stijf. Hier is iemand anders aan wie ik wil gehoorzamen als het over eten gaat. Maar hij zet zich dus ook wel in door goed op te letten in die collegezalen. De wijsheid die God hem geeft te ontvangen, wil hij zich inzetten. We lezen ook vaak later dat hij dromen uitlegt. Dat hij helpt om politieke beslissingen te nemen. Ook die vrienden hebben bepaalde rollen. Dus hij wil zich ook echt wel inzetten voor dat vijandige volk en die vijandige koning. En we weten ook uit het boek Daniël dat hij het boek Jeremia goed kent. Daniël heeft het boek van de profeet Jeremia gelezen. En wat schrijft Jeremia in een brief aan de ballingen in hoofdstuk 29? Daar schrijft Jeremia het volgende advies. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie heb weggevoerd. Zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad
waar ze zijn heen weggevoerd, is ook jullie voorspoed. Dat is het advies wat Jeremia in opdracht van God aan de ballingen geeft. Zet je in voor de stad waar je zit. Zet je in voor haar vrede. Dat is ook jullie eigen stad en ook jullie eigen vrede. En datzelfde advies geeft Petrus aan zijn lezers, wat we lazen. Leid te midden van de heidenen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Dus beide teksten van Daniël, het advies van Jeremia opvolgend, en het brief van Petrus laten zien dat gehoorzaamheid aan God, maar ook loyaliteit aan de plek waar je woont, dat die elkaar niet uitsluiten. Sterker nog, beide teksten laten zien dat je vanuit liefde voor God je juist inzet voor dat plek waar je woont. Ook als ze niet in God geloven, ook als ze je voor misdadigers uitmaken. Zet je in voor de plek waar je woont. Wees gehoorzaam aan de machthebbers. En dat kun je je veroorloven. Je mag daar zelf voor kiezen. Vanuit de vrijheid die je in Christus hebt gekregen. En zelfs als aardse machthebbers God niet erkennen, zoals Daniël meemaakte, zoals de lezers van Petrus' brief meemaakten, dat was een keizer die christenen zelfs vervolgde. Zelfs als je met zulke machthebbers te maken hebt, moet je ze toch eren en erkennen. En hoe kan je dat doen? Omdat je weet dat zij zelfs weer ondergeschikt zijn aan God. Uiteindelijk is het God, de boodschap van Daniël, die alle macht in handen heeft. Die uiteindelijk de werkelijke heerschappij heeft. En daarom moeten we ook de overheden gehoorzamen, schrijft Petrus, omwille van de Heer. Nou, dat maakt natuurlijk deze twee teksten heel actueel. Wij herkennen dat toch ook, dat wij in een land leven waar God helemaal niet gerespecteerd wordt. Dat de beslissingen worden genomen waar je de kranten over leest, waar je van schrikt. Dat je denkt, hoe moet ik mij daartoe verhouden? Mensen en regeringen kunnen ook heel wat roepen. En dan te beseffen dat zij dan toch beperkt zijn. Figuren als Trump en Poetin, die komen met zoveel weg. Het is zo verschrikkelijk om te lezen dat die Navalny, die in navolging van Christus recht wil zoeken, dat hij gewoon gedood wordt, omdat Poetin hem niet kan hebben en een bedreiging vindt. Je gaat soms dan ook wel denken van ja, waarom grijpt God niet in? Het lijkt wel of Trump en Poetin en anderen meer macht hebben dan God. Waarom laat God hen zoveel de vrije teugel? Dat zijn wel vragen die we kunnen bij ons op kunnen komen, maar die dus bij onze eerste lezers van onze teksten ook opkwamen. Dat waren ook geen goden of geen machthebbers die lievertjes waren. Daar hadden zij net zo goed mee te dealen als wij. En de Bijbel wil ons dus steeds weer aanmoedigen en bemoedigen dat al die mensen die lijken wel heel veel macht te hebben, maar wij hebben geloofsogen gekregen. Wij hebben de Bijbel gekregen. Wij weten dat uiteindelijk God alle touwtjes in handen heeft. En dat God alle macht heeft. En daarom hebben we ook die psalm gezongen. Van God spot met hen die met hem spotten. God lacht, staat er. Hè? Dat is echt poëzie. God lacht om al die mensen die zich zo druk maken. Want hij weet wel. Ja, in mijn ogen stellen jullie niets voor. Nou, wij worden door de Bijbel geleerd. En ook vanmorgen wil ik jullie daar weer mee bemoedigen. Dat God echt boven al die machthebbers uitstijgt. En dat er niets gebeurt wat hij niet toelaat. Nou, in het boek, Daniël is natuurlijk een vertelling van een verhaal van vrienden. En het loopt ook goed af. Hij neemt best wel heel veel risico's. Hij gaat publiekelijk bidden. Zijn vrienden gaan niet die gouden de beeld aanbidden. Het loopt allemaal goed af. De leeuwen eten Daniël niet op. En de vrienden worden uit de vuuroven gered. Zo is het werkelijke leven niet altijd. Dit verhaal is natuurlijk, deze geschiedenis van Daniël staat in onze Bijbel om ons te bemoedigen, maar vormt geen belofte dat wij ook altijd ongeschonden uit een vuur over zullen komen, of dat wij in een leeuwenkuil niet opgegeten willen worden. Dat is de claim van het verhaal niet. Maar het verhaal laat wel zien dat God zorgde voor Daniël en zijn vrienden toen zij zoveel risico's namen. We zien ook dat helemaal niet terug bij Petrus, dat het dus altijd goed afloopt.
Petrus bemoedigt ze met dat je op God kunt vertrouwen. Dat er mogelijk is dat de mensen denken, oh, zulke goede mensen in onze slechte maatschappij, wat is dat bijzonder. Maar er staan helemaal geen beloftes in dat het dus altijd met je goed met je afloopt. Als je maar in vertrouwen op God die risico's neemt. Dat zien we dus ook bij Navalny. Het is niet goed met hem afgelopen. Hij laat een vrouw en twee relatief jonge kinderen achter. En we zien dat natuurlijk veel vaker om ons heen. Dat goede keuzes niet altijd gezegend worden in dit leven. Maar Petrus wil ons in zijn brief, ook ons denk ik, wel oproepen om die risico's te blijven nemen. Met je geloofsogen weet je dat God alle macht in handen heeft. En met je geloofsovertuiging weet je dat het ten dienste is voor de maatschappij. Dat je het goede en de vrede zoekt voor de maatschappij waarin je woont. En dat God dat soms ook kan zegenen. Maar dat mensen denken, oh, nou, die God lijkt me misschien ook wel wat. Als zijn dienaren zo leven, dat is misschien wel aantrekkelijk. Dus Petrus geeft weer een eigen motief. Hij zegt dus niet, risico's kun je nemen, het loopt altijd goed af. Maar hij zegt wel, 1, God is altijd te vertrouwen en de macht hebben. En 2, wie weet, maak je er nog door jouw getuigenis mensen mee jaloers en willen ze ook in diezelfde God geloven. En zo kun je dus een zegen tot zegen zijn als volgeling van Christus door het goede te zoeken. Terugtrekken uit de wereld kan voor veel christenen veilig voelen. En soms ook wel als een meest zuivere vorm van gehoorzaamheid. Wij zijn op een kleine heilige plek en we proberen zo weinig mogelijk ons tussen slechterikken te begeven. Maar Daniël en ook Petrus laten wel wat anders zien. Dat terugtrekken is niet de weg. Wij zijn juist Gods handen en voeten dat hij de vrede van de stad, maar de vrede van het land ook weer bewerkstelligen, mede door zijn kinderen, door zijn gelovigen. Wij zijn geplaatst in een wereld die hem niet erkent, maar onze kleine en alledaagse goede daden zijn niet onbeduidend. Ze zijn de plek waar God zijn aanwezigheid en zijn betrokkenheid concreet maakt. God gebruikt ons daarvoor als zijn kinderen. Dus de teksten roepen eigenlijk op om niet bang te zijn om je in te zetten voor de stad waarin je woont. Zoals Jeremia de ballingen opriep. Wees niet bang om zichtbaar anders te zijn. Daniël die weigerde te eten wat zijn geweten in de weg stond. Daarmee nam hij een risico. Of Petrus zegt ook, zoek steeds het goede, ook als je je voor misdadigers uitmaken. In een wereld waar je een vreemdeling voelt, dan adviseert hij toch om actief te blijven in die maatschappij. En bij Navalny zien we ook dat één man een enorm verschil kan maken. En mensen een hoop kan geven in een land waar zoveel corruptie en machtsmisbruik is. En de teksten laten ons eigenlijk ook zijn, we hoeven niet bang te zijn voor de risico's die dat met zich meebrengt. Niet omdat het gegarandeerd altijd goed afloopt, maar wel omdat de uiteindelijke macht bij de God die met ons meegaat ligt. Dat die machthebbers heel wat lijken, maar dat wij God aan onze zijde hebben. Dus ik geef jullie de vraag mee voor de komende week. Waar ben je net als Daniël onverzettelijk en zeg je deze loyaliteit aan de maatschappij is niet compatible met mijn loyaliteit aan God. En dat is de no-go. Want God heeft de uiteindelijke loyaliteit. Aan hem ben ik mijn uiterste gehoorzaamheid verschuldigd. Maar waar ben je ook net als de lezers van Petrus? Een goede buur. Een vriendelijk persoon. Iemand die zich inzet als vrijwilliger. Of als collega. Of als vriend op school of op je werk. Waar ben je dan voor iemand een goede buur of een goede persoon om mee op te trekken? Dus ja, de vraag is eigenlijk, waar in jouw leven, welke keuzes vraagt die dubbele loyaliteit? En waarbij ik dus echt jullie wil bemoedigen, het vertrouwen op God die boven iedereen en alles te boven gaat. Dat geeft je de kracht en de moed en de hoop om ook keuzes te maken die risicovol zijn. En ik wil dan straks ook bidden om moed en kracht om die vrede te stichten en te zoeken voor onze stad, voor onze omgeving. Juist nu er zoveel leugen en polarisatie regeren.
En eerst gaan we nog lied 275 zingen, waarin we zelf ook uitspreken dat de onzichtbare God aanwezig is daar waar mensen zijn. En dat hij op die manier genadig in ons midden is. En laten we dat gaan zingen en ons ook zelf bemoedigen dat God te vertrouwen is en dat hij ons wil gebruiken om tot zegen te zijn in de maatschappij waarin wij leven. Amen.

Zullen wij bidden? Ja, dank u, Vader, dat u aanwezig bent waar ook ter wereld mensen zijn. Dat u genadig met ons bezig bent en dat we uitzien tot wij volkomen in u zijn. Dank u wel voor die hoop. En wij bidden zo tot u die ons geroepen heeft tot een koninklijk geslacht van priesters. Schenk ons de vrucht van uw geest, Vader. Goedheid, zachtmoedigheid en geduld. Heer, bewaar ons zo als uw kinderen en volgelingen. Vul ons met uw liefde, zodat we ook het goede kunnen doen. Zodat ons leven een lofzang wordt voor u. En dank u dat we bij u mogen komen met deze nood in de wereld. De nood van oorlog, gebrek aan vrede, ziekte, ellende, hongersnood, natuurrampen. Ontfermt u ook hen over hen die dakloos zijn, die honger hebben. Zoveel mensen die dorsten naar gerechtigheid, maar die alleen onderdrukking kennen. Geef ons open ogen en open oren voor wie u op ons pad brengt. Leer ons om oog te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk. We vragen om uw ontferming en herstel, daar waar nood is in de wereld. Met zoveel oorlog en gebrek aan vrede. Maar ook met onze eigen nood komen we bij u. Ook zelf ervaren we zo vaak machteloosheid en tekortschieten. Zorg, verdriet, rouw. Ontferm u over ons als we met zulke zorgen te maken hebben. Als we rouw ervaren. Als we iemand verloren hebben. Als we ziekte of ontberingen kennen. Help ons toch steeds ons geloofsoog op u te richten. Dat we steeds weer vol vertrouwen op u gericht zijn, ook als we het allemaal niet snappen. Toon ons uw genade en barmhartigheid en heb geduld met ons. Geef ons steeds weer het perspectief van ons geloof. U hebt alle macht. Geef ons elke dag weer wijsheid voor onze dagelijkse keuzes in een complexe wereld. Almachtige God, u bent het ware licht en u wil dat ieder mens gered wordt. Wij bidden u. Schenk ons de kracht en de moed om voor u de weg te bereiden van vrede en gerechtigheid. Van harmonie met u, door Jezus Christus onze Heer. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we dat God met ons is, opwekking 770.

Het is inderdaad adembenemend en ontroerend hoe dicht bij God wil zijn en dat niets ons kan scheiden van Jezus onze Heer. Daarom wil ik ook de zegen meegeven. Mogen God de Vader onze reis voorbereiden. Mogen de Zoon, Jezus de Zoon, onze voetstappen leiden. Mogen de geest van het leven ons lichaam versterken. De drie enige waakt over ons op de weg die wij gaan. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt, dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Oh boy.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En uiteraard ook de mensen die met ons meekijken en meeluisteren thuis. Ook de gasten in ons midden, die begroeten wij hartelijk. En we hopen dat u zich thuis voelt in onze doopsgezinde gemeente. Vanavond gaat broeder Marijn Nappels voor in deze dienst en heeft als thema gekozen: wie is mijn naaste? We zijn benieuwd, Marijn, wat God op je hart heeft gelegd om samen met ons te delen. En namens de gemeente mag ik je Gods zegen toewensen. De collecte die wordt gehouden zoals gebruikelijk bij de uitgang. Wilt u gebruik maken van de QR-code, dan kan dat uiteraard. U vindt de QR-code op de weekbrief. Wilt u in uw gebeden ook denken aan de zieken, de alleenstaanden, de alleengaanden en ook mensen die het moeilijk hebben? Rest mij u nog namens de gemeente, namens de kerkraad, een goede dienst toe te wensen, dat deze mag zijn tot eer en verheerlijking van God onze Vader. We zingen nu uit de nieuwe psalmberijming 19, twee versen, de versen 3 en 4. En voor zover mogelijk doen we dit graag staande.

Goedenavond allemaal. Ook vanavond verwelkomen we God in het bijzonder ook in deze dienst. En dat doen we door de woorden uit te spreken. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus en door de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van het volgende lied. En dat volgende lied is opwekking 662.

Als inleiding op deze dienst. En dat is voor ons misschien wat ongebruikelijk om dat in een avonddienst te doen. Er zijn gemeentes waar dat in de morgendiensten vooral gebeurt. Het lezen van de wet. Maar het is eigenlijk een prima voorbereiding op de preek die zometeen gaat volgen. Dus ik wil jullie lezen uit Deuteronomium 5, vers 6 tot 21. Waar de volgende woorden staan. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor en vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaven en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en het zal u goed gaan in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen valse getuigenis af. En zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover de woorden uit Deuteronomium 5. We zingen Johannes de Heer 94.

We willen graag samen bidden en voor zover dat mogelijk is, mag u met mij gaan staan. Hemelse Vader, u komt toe, alle lof, alle eer en alle aanbidding. U brengt ons bijeen, ook op deze avond, op deze plek, terwijl er op verschillende plekken ook samenkomsten gehouden worden tot eer van u. Heer, stort zo uw zegen over ons uit. Werk nog door de kracht van uw geest in ons. We bidden u, Vader in de hemel, dat u het bent die verheerlijkt zult worden, centraal zult staan. En we vragen u om hetgeen weg te nemen wat ons afleidt. Heer, we mogen op dit moment bij elkaar zijn in uw naam. En tegelijkertijd bidden we ook voor de plekken waar dat niet kan. Waar dat natuurrampen zijn, oorlogen of vervolging. Vervolging van uw kerk. En daarom bidden we in het bijzonder voor hen, Vader. Heer, alles wat er in deze dienst gebeurt, mag dat zijn tot eer en glorie van u. Daar bidden we om in de naam van Jezus. Amen. We zingen het volgende lied en dat komt ook uit Johannes de Heerbundel. En we zingen daarvan 585.

De lezingen uit de Bijbel die gaan vanavond onder andere uit Deuteronomium 10, versen 12 tot en met 21. En het tweede deel uit de Bijbel wat we lezen is Markus 12 en daarvan versen 28 tot 34. En ik begin te lezen uit Deuteronomium 10 en dan vanaf vers 12. Israël, bedenkt dus dat de Heere uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst en dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft, dan zal het u goed gaan. De Heer, aan wie de hoogste hemel toebehoort en de aarde met alles wat erop leeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat en u hun nazaten verkozen boven alle volken. En zo is het nog steeds. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarrig. Want de Heere uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de sterke, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, bewijst vreemdelingen zijn liefde door hen van voedsel en kleding te voorzien. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. En dan lezen we nog verder uit Markus 12. En in Markus 12 gaan we verder lezen bij vers 28. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle goden, alle geboden, het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. We zingen nog een lied voordat we verder gaan met de verkondiging. En dat doen we uit lied 378.

Gemeente van Jezus Christus, lieve broers en zussen, of dat je nu hier in de kerkzaal bent of meekijkt of meeluistert. Vanavond zetten we de vraag centraal: wie is mijn naaste? En het is een thema wat al langer in mijn hoofd doorgaat. En op een of andere manier krijg ik er gewoon bewust meer mee te maken. En ik zal ook een paar voorbeelden noemen waarom dat zo is. Het aantal asielzoekers in Nederland blijft toenemen. En het aanmeldcentrum in Ter Apel is regelmatig zo vol dat er mensen buiten moeten slapen. En in de zomer is dat misschien nog niet zo erg, maar met de koude nachten en verplicht is dat absoluut geen pretje. En zou dat ook niet nodig hoeven zijn. En als inwoners van dit land wordt van ons verwacht dat we daar een mening over hebben. En dan ga je daarover nadenken, wat vind ik? Maar tegelijkertijd komt ook de vraag op, wat vindt God? En hoe wil God dat ik daarmee omga? Een ander voorbeeld. Een situatie waar dat ik mee in aanraking kom is de onderlinge familiebanden. Die zijn niet altijd even warm. En met sommige familieleden is zelfs helemaal geen contact. En toch zijn het mijn naasten. Hoe moet ik daarmee omgaan? En hoe kijkt God daarnaar? En verwacht God dat ik ten koste van alles met hen omga? En een derde reden is waarom dat ik er mee in gedachten loop, is dat ik in mijn directe omgeving nogal eens zie wat er gebeurt als er mensen liefdeloos worden behandeld. Soms uit dat zich zelfs in haat en in geweld. En er zal vast een reden voor zijn, maar de pijn en de afwijzing die het met zich meebrengt is onmenselijk. En dit zijn zo een paar voorbeelden die me ertoe hebben gebracht om een preek voor te bereiden over het thema: wie is mijn naaste? En het ligt natuurlijk voor de hand om dat te doen aan de hand van een gelijkenis zoals die van de barmhartige Samaritaan. Het is natuurlijk een prachtig voorbeeld hoe dat Jezus ons onderwijs geeft en eigenlijk schetst hoe we om moeten gaan met onze naaste. Maar vanavond wil ik eigenlijk dat thema belichtte uit een aantal andere gedeelten uit de Bijbel. Bijbelgedeelten die Jezus ook weer gebruikt om zijn onderwijs te geven. We doen het bijvoorbeeld aan de hand van het koninklijk gebod. Daarover hebben we gelezen in Marcus 12. Het wordt dit keer echt een driepuntenpreek. We gaan het hebben over God liefhebben boven alles. Heb je naaste lief als jezelf? En het derde punt is: wie is mijn naaste? We beginnen met: heb God lief boven alles. Dat God ons lief heeft, dat mogen overduidelijk zijn. Kijk alleen al maar naar hoe dat we elke dag weer gezegend worden. Denk daarbij aan het voedsel, het eten en drinken, de kleding, de plek waar dat we wonen. Maar denk ook maar eens aan de mensen waar dat we contact mee hebben en hoe goed dat vaak gaat. Denk ook maar aan de natuur waar we enorm van kunnen genieten. En ja, zoals je aan de kleur ziet, doe ik dat ook graag. We zijn gemaakt om in verbinding te zijn met God, maar ook met onze naasten. En dat geeft in normale situaties vreugde en ook vrede. God heeft ons lief, maar hebben wij God ook lief? Houden wij echt van hem? Heeft hij de eerste plaats in ons leven en waar blijkt dat dan uit? We zijn vanavond begonnen met de inleiding met het lezen van de 10 geboden. De 10 leefregels die God ons geeft. En daar begint hij met de woorden: ik ben de Heer uw God. Vereer naast mij geen andere goden. Met andere woorden, heb mij, de Heere uw God, lief boven alles. Er mag niets zijn wat je meer lief hebt dan mij. Alles wat je meer
lief hebt dan mij, is een afgod. En alles waaraan je meer tijd besteedt dan aan God, is dus ook een afgod. Dat kan van alles zijn. Dat kan je gezin zijn, dat kan je werk zijn, je familie, je sport, je materialisme, je geld, je goederen. Maar ook de dingen waaraan je meer tijd besteedt dan eigenlijk goed voor je zijn. En denk alleen maar aan het gebruik van de verschillende schermen. En ik ben er zelf net zo goed debet aan. TV, computer, tablet, telefoon. De telefoon die ik gebruik is van het merk Apple. En pas hoorde ik een confronterende vergelijking. In het paradijs aten Adam en Eva van de vrucht van de boom waar ze niet van mochten eten. Ze zouden als God worden, kennis hebben van alle goed en kwaad. Een grote verleiding. En nadat ze van de vrucht gegeten hadden, veranderde hun leven 100%. De verleiding om als God te zijn. Het logo op mijn telefoon is een appel waar een hap uit is. En op dat ding kan ik werkelijk waar alles vinden wat mij verleidt. Het ergste vind ik nog dat ik er veel tijd mee verslijt. Meer dan ik zou willen. Want ten diepste zou ik meer tijd willen doorbrengen met God en met mijn naaste. Vragen die we onszelf ook moeten stellen is: wie vind jij het belangrijkste? Is dat God? Is dat jezelf? Is dat je naaste? Als je meer prioriteit geeft dan aan God, oftewel in je naaste. Als je jezelf meer prioriteit geeft dan God en je naaste, dan ben je zelf God. Dat is best confronterend. Wie of wat zit er op de troon van jouw leven? Wie is er koning in jouw leven? God vraagt ons om hem lief te hebben boven alles. Eigenlijk vraagt hij het niet, maar hij eist het. En dat komt omdat hij er recht op heeft. En ook omdat hij weet wat het beste voor ons is. Als Jezus antwoord geeft op de vraag: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Dan begint hij met Shema Israël. Luister Israël. Hij antwoordt dus niet rechtstreeks aan de vraagsteller, maar het antwoord is bedoeld voor het hele volk. Luister Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat betekent dat we God moeten liefhebben met ons hele wezen. En het zijn vier woorden die eigenlijk wat overlappen. Hart, ziel, verstand en kracht. En in de hedendaagse taal zou je kunnen zeggen: heb God lief met je hoofd, met je hart en met je handen. En met deze woorden grijpt Jezus terug op de woorden die God tegen Mozes en het volk uitsprak in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Want daar staan diezelfde woorden. Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En diezelfde opdracht hebben we ook, maar dan in andere woorden, gelezen in Deuteronomium 10, vers 12. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan ontzag voor hem te hebben. En dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt, met heel uw hart en ziel dient. Woorden van God door Mozes uitgesproken tot een volk dat al enige tijd onderweg was in de woestijn. 40 jaar lang om precies te zijn. En zo zwierven ze door die woestijn heen. Want eerst moest de oudste generatie sterven. Een straf van God omdat ze niet op hem hadden vertrouwd dat hij hen in het land Kanaan zou brengen en het land zou geven. En ook die nieuwste generatie kreeg van Jozua te horen: houd u altijd aan de geboden die de Heer u gegeven heeft. Want heb de Heer uw God lief en volg de weg die hij u wijst en leef zijn geboden na.
Wees hem trouw, dien hem met hart en ziel. En zo staat het in Jozua 22. Het is geen opdracht die we niet waar kunnen maken. Want God zegt zelf in Deuteronomium 30... De Heer uw God zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen. En zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en u ook zult leven. En het heeft allemaal één doel. Zo lezen we in Romeinen 11. God heeft alles gemaakt. Alles bestaat dankzij hem. En alles bestaat tot zijn eer. Alle eer aan God voor eeuwig. En als we verder lezen, staat er in 1 Korinthe 8. Wij kennen maar één God. Hij is onze Vader. Hij heeft alles gemaakt en wij bestaan om hem te dienen. Door het hele Oude Testament en door het hele Nieuwe Testament heen komt elke keer weer die opdracht tot ons. Heb de Heer lief boven alles. Er is niets wat belangrijker is dan hem te dienen en tot eer van hem te leven. Mozes zegt, heb God lief. Jezus zegt, heb God lief. Paulus zegt, heb God lief. Maar waarom leven wij daar dan zo makkelijk aan voorbij? Waarom doen we dan vaak niet wat God van ons vraagt? En ik heb het maar gewoon uitgeschreven als een gebed. Heer God, help ons om u lief te hebben boven alles. Om ons volledig aan u toe te vertrouwen en alles van u te verwachten. Leer ons om uw liefde voor ons te beantwoorden met onvoorwaardelijke liefde en toewijding naar u. Het tweede punt. Heb je naaste lief als jezelf. Het is misschien een wat harde overgang, maar hou je van jezelf? Of vind je dat een rare vraag? En toch zoomen we even in op die vraag, want het antwoord daarop is belangrijk. En wat is daar nou zo belangrijk aan? Nou, als Jezus de wet samenvat, dan zegt hij, dit is het tweede gebod dat bijna net zo belangrijk is als het eerste gebod. Heb je naaste lief als jezelf. Hou je van jezelf? Wat als het antwoord nee is? Hoe is het dan mogelijk om je naaste lief te hebben op de manier zoals God van je vraagt? Doe je jezelf dan niet tekort? God houdt van ons, van u, van jou, van mij. En we zullen moeten leren om Gods liefde voor ons te accepteren, om vervolgens die liefde ook weer te kunnen delen met de mensen naast ons. En wat als het antwoord ja is? Houden we dan net zoveel van onze naaste als van onszelf? Of stopt het bij onszelf? En leven we erop los als een egoïst? Dat is wel hoe de maatschappij in elkaar steekt op dit moment. Ikke, ikke, ikke. En u kunt de rest wel invullen. Als ik het maar goed heb. Als ik maar geluk heb. Als ik maar niets tekort kom. Eigenlijk moet God en de ander er nog voor zorgen dat ik het goed heb. Tegen sommigen van jullie moet ik vanavond misschien wel zeggen, je moet van jezelf houden als van een ander. En tegen anderen moet ik misschien wel zeggen, je moet van een ander houden zoals van jezelf. Ik wil het graag eens op een andere manier laten zien. Zet het driehoek van de ultieme liefde maar eens op het scherm. En je ziet bovenaan God. En er staat een pijl van God vandaan naar jezelf. Maar er staat ook een pijl vandaan naar je naaste. En die pijl staat ook weer terug. Zo tonen we aan, God houdt van ons. Maar wij hebben ook de opdracht gekregen om van God te houden. Maar dan blijven daartussen, onderaan blijven tussen de naaste en jezelf, blijft nog een pijl staan. En die opdracht hebben we ook gekregen. Heb je naaste lief zoals jezelf, maar je naaste moet ook jou lief hebben. In het midden zien we een hart staan. En een hart is natuurlijk het symbool van de liefde. Maar in dat hart staat een kruis. En dat kruis dat symboliseert het volbrachte offer van Jezus. Hij bracht het offer aan het kruis.
En dankzij het offer van Jezus kan God weer van ons houden. Kunnen wij weer van God houden. En krijgen we ook de liefde om die liefde te delen met onze naasten. En die drie, God, jezelf en je naasten, die blijven altijd met elkaar verbonden. Vanavond hebben we een stukje gelezen uit Marcus 12. En bij het stukje over het tweede gebod zijn verschillende tekstverwijzingen te vinden. En een deel daarvan wil ik ook met jullie delen. Het zijn allemaal teksten die gaan over je naaste liefhebben zoals jezelf, maar ook hoe je je naaste moet liefhebben. Allereerst lees ik Leviticus 19, vers 17 en 18. Daar staat: haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, zeg dat dan tegen diegene. Want als je boos op hem blijft en je gaat hem straffen, word je zelf ook gestraft. En dan de belangrijke zin: houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. In de bergrede zegt Jezus: jullie hebben gehoord dat je je naaste moet liefhebben en je vijand haten. Maar dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Paulus, hij schrijft in de Romeinen: wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want ieder die een ander lief heeft, die vervult de wet. Want, staat er, pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet en zet uw zinnen niet op iets wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in die ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Want liefde doet de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in die liefde. En hij schrijft een stukje verder in de Galaten: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. En misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar verslonden wordt. Je zou het ook op deze manier kunnen vinden in de brief die hij schrijft aan zijn vriend Timotheus: het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein, uit een zuiver hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. En Paulus is niet de enige, want ook Jacobus die schrijft erover. En daar schrijft hij: wanneer u echter het koninklijk gebod volbrengt dat de schrift geeft, heb u naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Het verbaast mij, en toch eigenlijk ook weer niet, dat er zo ontzettend vaak in de Bijbel staat dat we God moeten liefhebben en onze naasten. Niet alleen in de Torah, maar ook in het hele Oude Testament. In de evangeliën, in de brieven van Paulus en in de brieven van de andere apostelen. Het is gewoon de belangrijkste opdracht die God ons geeft door middel van zijn woord. Zet jezelf niet op de eerste plaats. De eerste plaats is voor God en de tweede plaats is voor jou en de ander. Echt, de enige manier om er niet mee geconfronteerd te worden is niet lezen in de Bijbel. Het derde punt: wie is mijn naaste? En dat vroeg die schriftgeleerde ook aan Jezus. En Jezus wist daar wel een mooi antwoord op. En dat vertelde hij in die vorm van een gelijkenis. En wij kennen die gelijkenis dus met de naam, met de titel: de barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan, die hielp dus die overvallen man. En die gaf hem meer zorg dan dat wij hem misschien wel zouden geven. Maar juist de mensen waarvan je zou verwachten dat ze hem zouden helpen, liepen met een grote boog om die gewonde man heen, zodat ze maar niet hoefden te helpen. En de vraag die wij vanavond aan elkaar stellen is diezelfde vraag: wie is mijn naaste? Je naaste is degene die naast je zit,
naast je woont, naast je leeft. Je naaste is ook degene die je het meest irriteert. En neem van mij aan, degene die in je irritatiezone zit, dat zijn de naasten voor wie je nog veel meer de opdracht krijgt om van te houden. Het is ook degene die we tegenkomen in het verkeer. Lang geleden, in de jaren 50, was er een campagne van Veilig Verkeer Nederland. Wees een heer in het verkeer. En het doel van die campagne was niet alleen om mensen op te roepen om netjes te rijden, maar je ook netjes te gedragen, zeker naar de onbekende. Enkele van jullie zullen het nog wel herinneren. En het zou mooi zijn als we daar nog eens een keer wat mee zouden doen. Want ik denk dat het rijgedrag gerust weer zou kunnen veranderen. Voor de preek hebben we een lied gezongen. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Dat hebben we niet alleen gezongen voor de mensen waar we het goed mee kunnen vinden. Dat hebben we ook gezongen voor de mensen waar dat we het niet goed mee kunnen vinden. En het is soms best vervelend als je wordt uitgedaagd om te doen wat je net nog hebt gezongen. Met de mond belijden we vaak meer dan dat we met hart en handen doen. Vaak hebben we ons oordeel over de ander al wel klaar. Maar oordelen staat juist naast de liefde in de weg. Laat het oordelen maar aan God over. Hij kent de ander net iets beter dan dat wij de ander kennen. In de 10 geboden lezen we precies wie onze naasten zijn. Je vader en je moeder, maar ook degene die je wel dood zou willen slaan, omdat hij of zij het bloed van onder je nagels vandaan haalt, degene die je bedriegt met een leugentje om bestwil, degene van wie je wel zou willen stelen, diegene heeft toch genoeg en die kan toch wel wat missen, degene over wie je roddelt of niet de hele waarheid spreekt, degene van wie je wel wat zou willen hebben, zoals een huisje, boompje of beestje. Verder lees je in de Tora nog veel meer mensen die je naasten zijn. Je eigen bloedverwanten en die van je ouders. De armen, de weduwe, de vreemdeling. Zorg goed voor ze, zegt God, want jullie zijn zelf ook vreemdeling geweest. De ouderen. In Leviticus 19, vers 32 staat: u moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan de ouderen. Er is zelfs een liedje over gemaakt door ene Gert Timmerman. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Gelden al deze regels ook voor ons? Tijdens de samendiensten eerder dit jaar is er verschillende keren gepreekt over de vlakte reden van Jezus. Ik zie het ook wel een beetje als de korte versie met de belangrijkste dingen uit de bergreden. En daarin zegt Jezus: denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Jullie hebben wel gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg dit: heb je vijanden lief en bid voor jullie vervolgen. Voor wie? Jullie vervolgen. Vijanden. Welke naam of welke namen komen er nu bij je in gedachten? Die van je broer of zus, van je ex, je buurman of buurvrouw, die ene man van de vereniging die je mateloos irriteert, of die ene vrouw in de kerk die een heel andere mening heeft dan jij. Dat zijn je naasten, hoe ongemakkelijk ook. En de vraag van God om onze naasten lief te hebben komt in zijn woord zo vaak tot ons. We kunnen er gerust van uitgaan dat God dat het meest belangrijke vindt. Het grote gebod en het tweede daaraan gelijk. Ons daaraan te houden is ongeveer het moeilijkste wat er is, maar wel het meest noodzakelijke. Gehoorzaam te zijn aan je schepper.
te leven tot zijn eer. En daarnaast met liefde en respect te leven met en naast de ander. Dat maakt het leven zoals God het heeft bedoeld. Alleen al daarom mogen we uitkijken naar de tijd dat Jezus terugkomt op de wolken. Om zijn volgelingen te halen voor het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Want daar zal het zijn zoals hij het heeft bedoeld. Eigenlijk zou ik een moment van stilte willen nemen om in gedachten aan God te vragen: wie is mijn naaste? Aan wie wilt u dat ik naaste liefde toon? Maar het mag ook een stil gebed zijn om God te vragen weer het middelpunt te worden van jouw leven. Ik zou kort daarover na willen denken en die vraag willen stellen.

vanuit Gods woord, kan ik je beloven dat God zegent wie hem en zijn naaste lief heeft. Want de Bijbel staat er vol mee. Hij zegent zelfs tot de duizendste generatie. Amen. Als antwoord op de preek gaan we zingen Toon mijn liefde. Dat is opwekking 705. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad.

ik u voorgaan in het dankgebed? Vader in de hemel, deze avond ging uw woord open en sprak u tot ons. En we bidden dat die woorden uit uw woord ons hart mochten raken om daar vervolgens ook mee aan de slag te gaan. Heer, het is zo'n beetje het allermoeilijkste wat er is. Om u op de eerste plek te zetten en niet onszelf. Om de ander te dienen zoals we net hebben gezongen. En daarom bidden we, Vader, help ons. Help ons om daar handen en voeten aan te geven. Leer ons, Vader, om het oordelen aan u over te laten en dat niet zelf te doen. Heer, we falen op diverse plekken daarin. En juist daarom komen we naar u toe en danken we u, Heer Jezus, dat uw volmaakte offer genoeg was om die relatie tussen God en ons, tussen onze naasten en ons, te herstellen. Vader, we bidden zo voor degenen die in ouderdom leven, te kampen krijgen met ziekten, met kwalen. Vader, we bidden voor hen dat u hen omgeeft. We bidden ook voor de komende tijd, als er een vakantieperiode is, dat we echt tot rust mogen komen bij u. En tegelijkertijd ook momenten mogen hebben dat we even kunnen genieten van de omgeving waar dat we voor langere tijd of tijdelijk zijn. Maak ons ervan bewust dat u ook door uw schepping tot ons spreekt. Heer, we bidden voor de vele brandhaarden op deze wereld. We bidden om vrede op zoveel plekken. We bidden om uw bescherming, zeker ook waar dat we te maken hebben met natuurgeweld, zoals die enorme branden. Vader, we bidden om uw bescherming, om uw bewaring. In het bijzonder bidden we u voor uw volk Israël. Wees het nabij. Zegen ook degene die beslissingen moeten nemen. En mag het zijn, na een gebed tot u. Vader, we bidden voor onze eigen regering. We bidden dat ze stappen mogen zetten die recht doen aan de opdracht die u geeft in uw woord. Vader, ga met ons als we naar huis gaan. Bewaar ons. En in het bijzonder bid ik u voor degenen die alleen thuiskomen. Heer, wilt u er zijn, zodat het toch een warme plek zal zijn. Een plek waar dat uw aanwezigheid ervaren mag worden. Heer, zo leggen we alles terug in uw hand. We danken u voor uw nabijheid, ook in deze dienst. Mag het allemaal zijn tot eer en glorie van uw grote naam. Amen. We zingen ons laatste lied, het slotlied. Vrede zij u.

Voordat u van hier gaat, mag ik u nog de zegen meegeven. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer kijkt naar u en hij waakt over u. Hij vergeeft u en hij geeft u vrede. In uw slapen en in uw waken, in uw rusten en in uw werken. In uw vreugde en in uw verdriet. Totdat hij komt. En de Heer komt spoedig. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Is Omroep Archipel, ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer verbonden bent met Omroep Archipel, bij ons muzikale programma Stromen van Zegen. Iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 10 uur. Dit is non-stop en gevuld met geestelijke liederen, opwekking en psalmen. Mijn naam is Henk Achelands en ik wens u de komende 2 uur bemoediging toe en veel luistergenot.

U luistert nog steeds naar Omroep Archipel met het programma Stromen van Zegen, met de mooiste liederen en psalmen. Dit nog tot vanavond 10 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

We zijn er aan het einde gekomen van deze uitzending. Iedere zondagavond kunt u ons beluisteren van 8 tot 10 uur. Morgenavond om 6 uur zijn we alweer bij u terug. Non-stop met een uurtje gewijde muziek en om 7 tot 9 uur ons verzoekprogramma Stromen van Zegen. U kunt dan een lied of psalm aanvragen ter bemoediging of als felicitatie. Vanavond mag ik de uitzending voor u samenstellen. Mijn naam is Henk Achterland. Ik wens u een goede nachtrust en een fijne week toe. Dag.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.